0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Kom naar de overdag. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!

gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
1: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynesMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd. En daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel. Niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fouten naar jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. My name is Jenna Poynings with Jenna Poynings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoyingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. We zijn alweer in les 28 aangekomen. En vandaag gaan we een hele mooie les behandelen. Tenminste, ik vind het een hele mooie les aangaande het verbondsmaal. En er zijn natuurlijk ook weer heel veel meningen over verschild. En ja, er gaan allemaal verschillende geluiden de ronde. En je komt het ook niet zo heel erg veel tegen, moet ik zeggen. Dan in de gemeente, volgens mij één keer in de maand of zo. Dus, maar goed, we gaan er gewoon lekker naar kijken wat het woord erover zegt. Hoe vaak je het dan moet doen en waar het dan eigenlijk voor staat. En waar het van is afgeleid, et cetera. En wie er allemaal aan deel mogen nemen en de misvattingen die erover bestaan. Probeer het allemaal een beetje binnen een half uur te behandelen. Dus heb genade met me. Maar we gaan er gewoon even lekker naar kijken. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw woord, dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor deze les. En dank u wel voor wat Christus voor ons tot stand heeft gebracht, zodat we daar deel aan mogen hebben. En wat een heerlijkheid is dat, Vader. Dank u wel daarvoor. We loven en prijzen uw naam en we dragen ook deze les weer aan u op. En dat uw Heilige Geest al in mag spreken in de machtige naam van Koning Jezus. Halleluja. Amen. Alright, so. Nou, we willen gaan kijken dus van, joh, waar komt nou dat avondmaal vandaan? Waar komt het verbondsmaal nou vandaan? En hoe kunnen we het op de juiste manier vieren met elkaar? Nou, het verbondsmaal is afgeleid van het Joodse feest, de dag van de ongezuurde broden. En dat feest, dat werd ook wel eens het Pascha genoemd, hè? Pesach, Pascha. En dat betekent eigenlijk, het werd ingesteld toen het volk Israël uit het land Egypte werd geleid. Nou, we kunnen er veel over lezen, met name in Exodus. Ik zal niet alles voorlezen, maar ik wil wel een heel klein stukje aanhalen. Zodat we kunnen zien van, joh, hoe dat dan precies was ingesteld, zeg maar. In Exodus 12 kunnen we erover lezen. En als we kijken eventjes, ja, ik zou zelf willen adviseren om gewoon het hele hoofdstuk te lezen, Exodus 12, 1 tot en met 28, want dat gaat over het instellen van het Pascha, van het Pesach. Maar als ik er eventjes naar kijk, dan zou ik even willen kijken van welke punten voor nu eventjes benoemd kunnen worden omwille van de tijd, want het is best wel lang om een heel hoofdstuk voor te lezen. Dus als je kijkt in Exodus 12 en we lezen daar zo eventjes de eerste paar versen. We kijken hoor. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het lam te klein is voor het lam, voor het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij samen met de buurman die dichtbij zijn gezin woont eentje nemen, overeenkomstig het aantal personen. Nou, en dan gaat hij over hoe je het lam moet bereiden, hoe je het moet, hoe oud het moet zijn. Het mag geen gebrek hebben. En al dat soort dingen, dat kun je dan zelf lezen eventjes. En dan staat er: en zij zullen van het bloed nemen, op vers 7, en het aan beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het zullen eten. Nou, en dan krijgen ze verder instructies hoe ze het vlees moeten eten. En ze mogen het niet rauw eten, het mag niet in water gekookt worden. Alleen vuur gebraden, ze mogen niets overlaten. En dan ook hoe ze het moeten eten. Dat is ook wel eventjes belangrijk. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En u moet het met haast eten. Het is Pesach of Pascha voor de Heere. Want ik zal deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeboren in het land treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn, belangrijk, het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en zal er geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Zo ook een hele belangrijke om eventjes je vinger bij te houden, dat is vers 13. En dat moet een gedenkdag zijn. Je moet hem vieren als een feest voor de Heere. En je moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. Nou, weet je, het is geweldig. Hè? En dan staat er in vers 21 staat hier zo van: toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is en strijk het bloed dat in de schaal is op de bovendorpen en op de deurposten. En dan staat er, want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen, vers 23. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om je huizen binnen te komen. En het zal gebeuren, vers 26, als uw kinderen tegen u zullen zeggen: wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen: dit is een pascha voor de Heere die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. Ik kom zo meteen nog wel even terug op dat laatste vers wat ik gelezen heb. Maar lieve mensen, dit is gewoon echt gewoon helemaal fantastisch. Als je hiernaar kijkt wat een schaduw dit is voor het verbondsmaal. Het verbondsmaal wat Christus met ons heeft ingesteld. Maar Pascha of Pesach in het Hebreeuws was het Joodse Pasen. Waar het Pasen vandaan is gekomen. Dat dus heeft helemaal niks te maken met konijnen en geschilderde eieren. Alhoewel het leuk is voor de kindjes. Maar het staat daar natuurlijk helemaal niet voor. Het is een totaal ander feest wat niets met eieren te maken heeft. Met konijnen. Maar goed. Pasen betekent in feite Passover. Oftewel voorbijgaan. Hè, waarin het voorbijgaan ingesteld is. Dus het Joodse volk moest een lam nemen zonder gebrek. En ze moesten dat dan slachten. Dat hebben we net gelezen in vers 5 en 6. En daarna moesten ze het bloed nemen. En dat moesten ze aan de deurposten strijken waarin ze zouden verblijven. Dat kunnen we dan weer lezen in Exodus 12, 7. Dat hebben we net gelezen. Nou, ze moesten het lam met hun middel omgord, schoenen aan hun voeten en een staf in hun hand met haast eten. Exodus 12, 11. Want het was het voorbijgaan van de straf aan hun huis. Het was het voorbijgaan van de dood aan hun huis. Het was het voorbijgaan van het verderren van de vloek aan hun huis. En maar ook met haast eten. En als ik daarover nadenk, met haast eten. Eigenlijk moet je als je het verbondsmaal viert, moet je het zo vieren dat de Heere elke seconde terug kan komen. Halleluja. Het is met haast eten. Maar zij moesten dus ieder jaar moesten ze dit doen. Ieder jaar. En ze aten het samen. En iedere keer dat ze dit gezamenlijk aten, herdachten zij het feit dat zij als slaven uit Egypte werden geleid. En dat kunnen we lezen in Deuteronomium 16, vers 2. Gaan we er heel even bij pakken, zodat we hem kunnen citeren vanuit de Bijbel zelf. Deuteronomium 16, vers 2. En weet je, er staan gewoon zulke mooie dingen in. Dit is het jaar van de kwijtschelding. Ik denk ook interessant, voor als je een hypotheek hebt. Halleluja. Oké, Deuteronomium 16, vers 2, daar staat. Neem de maand, even vanaf vers 1. Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor de Heere uw God. Want in de maand Abib heeft de Heere uw God u in de nacht uit Egypte geleid. En dan moet u voor de Heere uw God het paaslam slachten. Klein vee en runder op de plaats die de Heere uitkiezen zal om zijn naam daar te laten wonen. Dus je moet je herinneren, het is, want er staat, het is in die nacht dat u uit Egypte bent geleid. Het is in die nacht. Vers 12 zegt, u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze ordening in acht nemen. Gedenken dat u een slaaf bent geweest. U moet gedenken dat u een slaaf geweest bent. Dat u een slaaf geweest bent. Dat u een slaaf geweest bent. Dat u een slaaf geweest bent. En dat is heel erg belangrijk, lieve mensen. Want dit komt allemaal terug straks bij ons. Maar het was ook een feest voor de Heere. En in Exodus 13, vers 6 staat dat: 7 dagen moet u de ongezuurde broden eten. En op de 7e dag zal er een feest zijn voor de Heere. Weet je, dus het feest van de ongezuurde broden, waar het Pascha mee gevierd werd, dat was een feest voor de Heere. Nou, nogmaals, het hele gebeuren onder het oude verbond was een schaduw van wat er zou gaan komen. Want Jezus is nu voor ons het offerlam geworden. Hij is nu het paaslam geworden dat voor ons is geslacht. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven als het lam. Dus dat lam wat geslacht werd in het oude verbond om de straf gericht aan hun voorbij te laten gaan. Om de vloek aan hun voorbij te laten gaan. Om de dood aan hun voorbij te laten gaan. Om te herinneren dat ze uit de slavernij gehaald zijn. Dat is een schaduw van wat koning Jezus voor ons kwam doen als het ware lam dat is geslacht. Nou, in Openbaringen 5 vers 6 staat dat hij... Daar staat, nou ja, het is heel mooi, want het is een engel. Hè? Dus Johannes schrijft dit, deze openbaring. En er is een engel, weet je, die heeft een boek in zijn handen. Of die vertelt van wie is het waard om de boekrol te nemen en hem te openen en hem te lezen. Want God had een boekrol in zijn handen. Dus niemand kon die boekrol nemen van hem die zat op de troon. Niemand kon hem lezen, niemand was waardig. Niemand was waardig om de boekrol te nemen, zijn zegels te verbreken, hem in te zien en hem te lezen. Niemand, niemand, niemand, niemand. En dus Johannes was heel erg verdrietig, omdat er niemand gevonden werd. Niet in de hemel, niet op de aarde, niet onder de aarde, niet nergens niet. En dus, op een gegeven moment, staat er dan in vers 5. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Ween niet. Nee, je hoeft niet meer te huilen. Je hoeft niet meer verdrietig te zijn. Je hoeft je ook geen zorgen meer te maken. Het hoeft niet meer, want zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, halleluja, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. En zie, ik zag, te midden van de troon en van de dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Wat stond daar? Een lam als geslacht. Met 7 horens, 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden werden over heel de aarde. En dat kwam, heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die zit op de troon. En het had de boekrol genomen. Toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren, de ouderlingen wierpen zich voor het lam neer. En ze hadden ook, elk hadden ze een sitar, gouden schalen voor het reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En dan staat er in vers 9 en zij zongen een nieuw lied. Dus er is een nieuw lied gekomen. Er is iets nieuws. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Weet je, de oude schaduw is voorbij gegaan en het ware is gekomen. Het ware licht is gekomen. Ze zongen een nieuw lied en zij zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. En dat spreken zij tegen Christus. U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Halleluja. Ik kan zelfs verder gaan, maar dit heeft niets met verbondsman meer te maken. Maar ik word er echt zo enthousiast van, lieve mensen. Hij is als een lam geslacht. En hij heeft ons voor God gekocht met zijn bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Dus laten we gaan kijken hoe het van de schaduw in het Oude Testament is overgegaan naar het ware verbondsmaal onder het Nieuwe Testament, dat heden kracht is voor iedere gelovige. In Lucas 22 vers 1, daar kunnen we lezen dat het feest van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, nabij was. Dus hetzelfde feest wat ze door de eeuwen heen hadden gevierd, wat ze met elkaar hadden gedaan en de manier waarop ze het hadden gedaan, zoals Mozes het had ingesteld nadat hij de opdracht had gekregen van God. En dat hebben ze dus gedaan. En in Lucas 22, 7 staat dat de dag van de ongezuurde broden aangebroken was waarop men het Pascha moest slachten. En het Pascha is dan het lam. Dus Jezus en zijn discipelen gingen zichzelf gereed maken om dit samen te vieren naar de gewoonte van de wet. Alleen dit keer zou het een heel andere betekenis gaan krijgen. Het zou namelijk niet meer in acht genomen hoeven te worden zoals het was in de tijd van de schaduw. Dus het zou nooit meer gevierd worden zoals ze het tot op heden door de eeuwen heen gevierd hadden toen Mozes dat ingesteld had in opdracht van de Vader. Dus het zou nooit meer zo gevierd worden. En dat is een hele bijzondere gebeurtenis, want het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Jezus zegt ook in Openbaringen, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dus de schaduw zou voorbij gaan en het ware zou komen. Nou, hij zegt in Lucas 22 vers 8 tegen Petrus en Johannes van, ga heen en maak voor ons het Pascha gereed zodat wij het kunnen eten. En dan kunnen we lezen in Lucas 22 vanaf vers 14. Er staat, en ik lees altijd uit de Herziene Statenvertaling, voor de mensen die vragen welke vertaling ik lees. Maar er staat, en toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. Wat een intimiteit. Wat een prachtige mooie relatie. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden. Wow, als je hier alleen al over nadenkt, dat Jezus wist wat hem te wachten stond. Hij wist de lijdensweg die hij moest gaan. Hij wist het offer dat hij moest gaan brengen. Hij wist de smaad en de verachting en de laster, de afwijzing, de eenzaamheid, de leegte, de angst. Hij wist het wat hem stond te wachten. En toch zegt hij, ik heb er vurig naar verlangd om dit pascha met jullie te eten. Het laatste pascha wat gevierd gaat worden op deze manier, nadat ik alle dingen volbracht heb zoals ik ze moet volbrengen. Tot dus voordat ik ga lijden. Hij wist dat hij ging lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. Totdat het volbracht is in het koninkrijk van God. En wat volbracht is, is natuurlijk het bloed van koning Jezus, wat uitgestort werd als een plengoffer op het altaar van de levende God. Halleluja. Dan staat, en nadat hij, ik lees even verder in Lucas 22. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Nou, wat ook heel erg belangrijk is, is dat hij de drinkbeker nam en dankte. Hou dat ook even in je gedachten. Neem deze en deel hem onder elkaar, want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. Halleluja, we hebben wijn in de hemel. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf hij het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Tot mijn gedachtenis. Hou even in je gedachten. Evenzo nam hij ook de drinkbeker naar het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Wauw, er staat zoveel in dit Bijbelgedeelte. En je kunt zelf ook eventjes lezen in Marcus 14, vers 22 tot en met 24. En Matthäus 26 tot en met 28. Daar kun je ook deze verslagen lezen. Ik vind deze zelf het meest uitgebreid. Maar in het Oude Testament werd het volk Israël als slaaf uit Egypte geleid. En zij moesten een smetteloos lam slachten en het bloed aan hun deurposten strijken om zo de straf en de dood aan hun voorbij te laten gaan. En zij moesten het met haast eten en ieder jaar gedenken en vieren als feest voor de Heere. Nou, als we nu kijken in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond, mogen wij gedenken dat wij als slaven uit de wereld zijn geleid, want Egypte staat voor de wereld, en dat wij zonder onze Christus verloren waren en slaven van de zonde waren en slaven van de God van deze wereld waren en dat wij onder de vloek van de wet waren, maar dat hij ons paaslam zichzelf heeft gegeven. Johannes 1 vers 29 zegt dat hij ons paaslam is geworden en dat hij zichzelf heeft gegeven om jou en mij te kunnen bevrijden uit de klauwen van de dood. Hij werd geslacht. Wij mogen dat nu gedenken. Wij mogen gedenken dat hij voor ons is gegaan, zo de weg is gegaan die wij dan niet meer hoeven te gaan. Wij mogen gedenken dat we waren slaven, maar nu zijn we vrij. We mogen gedenken, we waren gebonden, maar nu zijn we losgemaakt. En we mogen gedenken dat we dood waren, maar nu levend geworden zijn. Dat de dood is aan ons voorbij gegaan. Weet je, en in Jesaja 53 vers 7 staat, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Zie je, dus wij werden gereinigd door zijn bloed. Hebreeën 9 vers 14. Wij werden gedoopt in zijn dood. Romeinen 6 vers 3. Wij waren veraf, maar nu door zijn bloed zijn we dichtbij gekomen. Efeze 2 vers 13. Weet je dus, wij zijn voor eens en voor altijd door het bloed van koning Jezus zijn wij gereinigd van alle zonde, van alle schaamte en van alle schuld. En wij mogen dit vieren en wij mogen dit gedenken, omdat wij nu een beter verbond hebben dat vastlegt in betere beloftes dan het oude verbond. Betere beloftes. Weet je? En het is gewoon geweldig, lieve mensen. Dus je moet dat niet vieren met een of andere grafstemming, alsof het allemaal verschrikkelijk is en zo zielig en zo ernstig en zo zwaar en weet ik wat allemaal. Het is een feest voor de Heere. U moet het vieren. Het is een feest voor de Heere. Weet je, je moet het nemen met dank. Dat is wat er staat. Dus ik ben blij dat koning Jezus dit allemaal voor mij gedaan heeft. Ja, prijs de Heer. Weet je, lieve mensen. Doordat hij dat allemaal gedaan heeft, kunnen wij nu dit verbondmaal vieren met elkaar in vrijheid en vreugde en in het volbrachte werk van koning Jezus. En er zit zoveel kracht in, jongen. Er zit zoveel kracht in. Ik hoop dat ik het allemaal ga redden met mijn tijd. Maar we gaan even verder. Maar Jezus zegt dat als wij geen deel hebben aan zijn lichaam en aan zijn bloed, dat wij dan niet bij hem horen. Zie je, het avondmaal is een bloedverbond. Het is een verbondsmaal, maar het is een bloedverbond. Want het is vastgelegd in zijn bloed. Het is vastgelegd in betere beloftes. En die betere beloftes zijn tot stand gekomen door het bloed van koning Jezus. Het bloed aan de bovendorpel. Het bloed aan jouw huis. Dat jij onder dat bloed bent. En een bloedverbond is bindend. En een bloedverbond is voor eeuwig. Dus als wij deelnemen aan het bloedverbond met de Heere, weet je, dan is dat een hele bijzondere gebeurtenis. In oude stammen, als een zwakkere stam een verbond aanging met een sterkere stam, dan sneden ze zichzelf in hun handen en dan deden ze het bloed in één beker, lieten ze allebei de bloed in de beker vallen en dat mengden ze met elkaar en dan dronken ze beide van die beker, van dat bloed in die beker. En dat was dan een bloedverbond. En daarmee zei de zwakkere stam wat van mij is, is van jou. En de sterkere stam zei ook, wat van mij is, is van jou. En dan gaven ze elkaar een instrument, een wapen of wat dan ook. En dan als iemand ergens dan kwam met die speer of zo, als die hadden gekregen of een schild, dan wisten ze van, oh, die hoort bij die en die stam. Die wordt beschermd door die en die stam. Die heeft een verbond met die en die stam. Daar kunnen we niet aankomen, want anders hebben we problemen met die en die stam. Want het was een bloedverbond. En het was een eeuwig verbond. En als wij deelnemen aan het bloedverbond met de Heer, dan zeggen wij ook, alles wat van mij is, dat is van u. En alles wat van u is, dat is van mij. He, dat is ook wat Paulus zegt, weet je. Alles is van u. Weet je, Paulus, Apollos, weet je, alles is van u. En u bent van de Heer. Weet je, en alles wat hij, dat je gewoon zegt van, ik behoor toe aan u en u behoort toe aan mij. Wij zijn voor eeuwig met elkaar verbonden door dit bloedverbond. Jij wordt zijn bruid, man. Dit is zo powerful, weet je. Dit is gewoon, ik heb gewoon niet genoeg tijd om het allemaal te delen. Maar door dit regelmatig te vieren en zijn dood te gedenken en niet te herdenken alsof hij nog steeds dood is, want hij is gestorven en zie, hij leeft. Heel veel mensen vieren het alsof hij nog steeds dood is. Weet je, maar Jezus leeft, halleluja. Dus mag je het ook met die stemming mag je het vieren. Natuurlijk nemen we in acht dat God God is. En we nemen het bloed serieus. En we zijn er heel erg dankbaar voor. Maar ik geloof dat je juist God eert als je het viert met dankbaarheid in je hart. En als je het viert als een feest. En als je het viert en hem gedenkt. En gewoon super, super blij bent en enthousiast bent dat je het verbondsmaal kan vieren. Weet je, want daarmee bevestigen we gewoon keer op keer dat we bij hem horen en hem toebehoren. En niet aan deze wereld, niet aan slavernij, niet aan de boze, niet aan de overheden en de macht en de wereldbeheers van de duizend van de tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. We maken duidelijk dat we bij koning Jezus horen doordat we deelnemen aan dat bloedverbond. En dat is gewoon powerful, weet je. En er zijn heel veel geloofstromingen die, ja, en ik zeg dat niet om te oordelen of om aanstoot te geven, maar ik heb gewoon heel veel broeders die uit de verschillende stromingen komen, waarbij ik verder geen naam hoef te noemen, maar die gewoon zwaar onder de veroordeling zijn gekomen omdat ze niet deel mochten nemen aan het verbondsmaal. Omdat ze of hun leven nog niet in orde hadden, of omdat ze nog niet waardig waren, omdat ze niet uitverkozen waren, of weet ik wat. Als je op een of andere verkeerde manier het verbondsmaal zou vieren, man, dan zouden ze zichzelf een oordeel drinken en zouden ze vroeg sterven. En als ze nog zonde in hun leven hebben, zouden ze vroeg sterven en weet ik wat allemaal. Weet je, en dat niet iedereen waardig is. Want ik heb zoveel gruwelverhalen gehoord aangaande dit onderwerp, dat ik er wel iets over moet zeggen. Want dat is gewoon helemaal niet gebaseerd op de waarheid van het woord van God. Het is gewoon niet gebaseerd op de waarheid van het woord van God. Er is een totaal verkeerde interpretatie gekomen. En dat komt omdat ze de woorden van Paulus uit een verband trekken. Paulus zegt in 1 Korinthe 11 vers 20... zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Nou, Paulus sprak tegen de Korintiërs omdat ze hele vreetpartijen hadden. En sommigen die waren dronken, anderen waren helemaal volgevreten, terwijl anderen juist helemaal niets hadden. En hij vertelt hen hoe hij aan hen had overgeleverd, hoe het avondmaal gevierd diende te worden, zoals hij het van de Heere had ontvangen. En dat kunnen we dan lezen in 1 Korinthe 11, 23 tot en met 26. Ik ga er nu even niet naartoe omwille van de tijd, maar daar kun je lezen hoe hij overgeleverd heeft gekregen van de Heere, hoe het avondmaal gevierd diende te worden. Dus hij heeft het uit openbaring van de Heere gekregen. En hij vertelde dat wat zij aan het doen waren niet het vieren van het avondmaal was. Dat was niet het vieren van het avondmaal. Snap je dus? Dat is zo ongelooflijk belangrijk. Hè? Dus misschien dat ik heel even toch snel er naartoe ga, omdat dit toch wel een heel belangrijk punt is. In 1 Korinthe 11... Nou, daar staat dus, ik ga het lezen, maar vergeef me als ik het iets sneller lees vanwege de tijd. Maar in wat ik u nu beveel, prijs ik u niet, omdat wanneer u samenkomt er niet beter, maar slechter van wordt, zegt hij in 1 Korinthe 11, vers 11. Je wordt er niet beter van, je wordt er slechter van. Ten eerste hoor ik als u samenkomt in de gemeente dat er verdeeldheid onder u is. Dat is sowieso niet van de Heer. En ten dele geloof ik dat. Maar er moet ook afwijking in de leer zijn onder u, omdat beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Maar zoals u nu samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Ik wil dat je dit blijft onthouden. Zoals u nu samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Het is niet het eten van het avondmaal van de Heer. En dan vertelt hij dat ze drinken, eten en dronken zijn, zijn eigen avondmaal heeft genomen, et cetera, et cetera. Of staat er, of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben. Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt of gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker naar het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. He, dus dat hij voor ons is gestorven en weer is opgestaan. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf zo beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Zie je wat hier staat? Wat jullie doen is niet het vieren van het avondmaal. Of als jullie het op deze manier doen, onderscheiden jullie niet het lichaam van de Heer. Het is niet het verbondsmaal wat jullie vieren. En omdat het niet het verbondsmaal is, daarom staat er in vers 30, zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Waarom? Omdat het verbondsmaal geeft jou kracht. Het verbondsmaal dat brengt genezing, maakt genezing manifest in jouw lichaam. Het is de bevestiging dat jij bij koning Jezus hoort. Dat jij bij een beter verbond hoort. Dat je niet meer onder de wet bent. Dat je niet meer onder religie bent. Dat je niet meer onder veroordeling en schaamte bent. Dat je niet meer onderheven bent aan de dood. Dood, waar is uw prikkel gebleven? Dat je samen met hem één lichaam bent geworden waarvan hij het hoofd is. En door zijn bloed te nemen en door zijn brood te nemen, zijn vlees, zijn lichaam, is genezing voor heel ons vlees. Door zijn striemen is ons genezing geworden. In onze wederom geboren geest is genezing beschikbaar. Maar door het deelnemen aan het verbondsmaal is dat een van de manieren waarop die genezing vrijgezet kan worden in ons leven. En waarin door het deel te nemen aan het verbondsmaal wij constant bevestigen dat we bij koning Jezus horen. En dat brengt leven voort in ons. Maar als je dat niet doet, dan heeft dat ook niet dat effect in je leven. Omdat je hebt niet het avondmaal gevierd. Nou, je kunt niet alleen maar genezen worden als je het avondmaal viert. En je zult niet alleen maar gezond blijven als je het avondmaal viert. Maar het is wel één van de instrumenten die God ons gegeven heeft. Één van de geboden die hij ingesteld heeft. Dat we dat zo moeten doen, op die manier moeten doen. Opdat dat ook dat tot stand kan brengen in ons leven. Want zijn lichaam is voor ons verbroken, zodat wij genezen konden zijn. En hij heeft zijn bloed uitgestort, zodat wij onder het bloed vrijgekocht en vrijgewaard zijn van de dood. En wij gewassen zijn, rein zijn en heilig en smetteloos voor God geplaatst kunnen worden in de liefde. Man, weet je, ik ben alweer bijna aan het einde van de tijd en daar maal ik echt van. Maar lees ook zelf voor jezelf even Korinthe 10 vers 14. Zie je, de mensen die hadden geen deel aan het verbondsmaal en daarom gebeurden die dingen. Dus als wij geen onderscheid maken en ons bewust zijn van het avondmaal en het nemen als een groot eet- en drinkfestijn en het niet als maaltijd met de Heer, dan zal dat ook geen genezend, reinigend effect hebben voor ons, lieve mensen. Het zal niets voor ons doen. Dan missen we de beloftes die in het avondmaal liggen voor ieder die daaraan deelneemt. En daarom zegt Paulus dat in 1 Korinthe 11, 29, 30, dat als je het op onwaardige wijze drinkt. Dus maak onderscheid. Weet je, heb geloof wanneer je dat doet. Dus onwaardig in deze tekst is dus geen onderscheid maken tussen het een en het ander. Jezus zegt in Johannes 6, vers 53 en 57. Voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Johannes 15, vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden blijven nu, kunt u vragen wat u wilt en het zal u ten deel vallen. Zoals de levende vader mij gezonden heeft en ik leef door de vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dus Jezus is mega duidelijk. Als je mijn lichaam het brood niet eet en mijn bloed de beker niet drinkt, heb je geen leven in jezelf. En dus je moet er gewoon voor zorgen dat je altijd verbonden blijft met zijn beloftes in het avondmaal. Jij moet in zijn leven blijven en zijn leven moet in jou blijven. En dat doe je mede door regelmatig het avondmaal te vieren. Het heeft niets te maken met je zaligmaking, het heeft niets te maken met je redding, het heeft niets te maken met je rechtvaardiging. Je bent in Christus, ben je behouden, in Christus ben je rechtvaardig. Maar het heeft ermee te maken dat jij tegenover de overheden, de macht en de wereldbeheersers van de duisternis van het tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten laat zien dat jij hoort bij de levende God. Dat je deel hebt aan zijn beker en niet aan die van de demonen. Dat je constant onder het bloed en constant in dat verbond bent. En dat ben jij. En in de geestelijke wereld ben je dat ook. Maar door het deel aan te hebben maak je dat bekend en bevestig je dat. Waardoor de boze gewoon nauwelijks ingang in je leven heeft. Hij heeft alleen maar ingang in jouw leven wanneer jij dat zelf toestaat. En als jij constant in dat verbond bent en constant bewust bent van wie je bent in Christus, wat hij voor jou gedaan heeft, et cetera, omdat je het doet tot zijn gedachtenis. Dus je gedenkt het offer wat hij gebracht heeft. Je gedenkt wat hij tot stand heeft gebracht. Je gedenkt wat hij heeft volbracht. Je gedenkt de genade die hij beschikbaar heeft gemaakt en alle beloftes van de Vader. Je gedenkt wie je bent in Christus. Je gedenkt dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Je gedenkt dat je gezegend bent met alle geestelijke zegen. Je gedenkt al die dingen. En doordat je daar constant mee bezig bent en dat tot die gedachtenis doet van wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht, dan heeft het boze geen ingang in jouw leven, omdat je je bewust bent van je identiteit en je autoriteit. Nou, als je dat niet doet en je doet het niet op die manier en je gewoon je leven leeft verder, dan kan de Satan je op toch misleiden door bepaalde dingen in te fluisteren of weet ik wat. En je bent gewoon minder scherp en minder alert, weet je. En dan heeft hij dat wel. Dus ik zei net nauwelijks, maar hij heeft geen ingang in je leven. Ik bedoelde ermee te zeggen dat wanneer je geen verbondsmaal viert, dat hij wel ingang in je leven kan hebben als je je niet constant bewust bent van je identiteit en autoriteit en dus de leugen herkent die je kunt counteren met de waarheid. Dat is wat ik daarmee wilde zeggen, dus begrijp me alsjeblieft weer niet verkeerd. Maar jij laat

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, laten we het hebben over wie je bent in Christus. Wie je bent in Christus. En ik wil het eigenlijk even kort eerst hebben over een onderwerp. Wie zijn we in onze dagelijkse realiteit? En eigenlijk waar het om gaat is discipelschap. Discipelschap. En misschien ken je deze tekst wel. Een aantal teksten heb ik op de beamer. Maar we gaan ook lekker weer Bijbel bikkelen vanavond. Deze tekst is een hele bekende tekst. Op het moment dat Jezus is opgestaan uit de dood, verschijnt hij aan zijn discipelen. En dit is wat hij tegen ze zegt. Jezus kwam naderbij en sprak tot ze en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, daar word je al vrolijk van. Yes. En dan zegt hij, dat is het goede nieuws. Dat is grappig aan de Jehova's. Als je de Jehova-Bijbel pakt, die zijn in het evangelie van Marcus te vergeten te vertellen dat hij ook is opgestaan. Ja, dat is geen goed nieuws. Dus het laatste vers is en de vrouwen gingen bang weg, want het graf was leeg en daar eindigt het. Maar we hebben goed nieuws, hij is niet gestolen, hij is opgestaan. Amen. Halleluja. Dus als je ooit met Jehova's praat, moet je daar eens naar vragen, dat is leuk. Vers 19. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer ze te onderhouden of te gehoorzamen, zegt andere vertaling, alles wat ik u bevolen of alles wat ik u geleerd heb. Nou, het doel van het leven met Jezus is dat we discipelen worden. We zijn discipelen. En wat een discipel eigenlijk, misschien ken je het grapje wel over het verschil tussen een discipel en een kerkganger. We hebben heel veel kerkgangers, maar de definitie van een kerkganger is, die gaat naar de kerk en gaat zijn eigen gang. Dat is een kerkganger. Die gaat gewoon naar de kerk en die gaat zijn eigen gang. Maar een discipel, die wil de meester volgen. Die wil op de meester lijken. Daarvoor ging je achter je meester aan. En als we het daarover hebben, en dit is gewoon even een stuk introductie. Dat is best wel heftig als je eigenlijk kijkt wat de Bijbel zegt over discipelschap. En deze mag je even opzoeken. Marcus 10 vers 24. Ik heb hem zo ook op de beamer, maar Marcus 10 vers 24. Marcus 10 vers 24, daar staat dit. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf staat niet boven zijn heer. Maar het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. Dat hij wordt zoals zijn meester. Lucas 6 vers 40 zegt dit. Ik denk dat ik me zo meteen op de beamer heb. Even kijken, alvast naar Lucas 6 vers 40. De discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Zo, dat is best wel een heftige tekst. Is dat de verkeerde? Oké, dan pakken we Lucas 6 vers 40. Die klopt wel. Dan moet ik hem even nakijken in mijn handout. Misschien heb ik deze uit de Jehova-Bijbel gehaald. Misschien is Matthäus 10 vers 24, denk ik. Maar dan pakken we even Lucas 6 vers 40. Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal zijn net als zijn meester. Jezus zegt hier best wel iets heftigs. Hij zegt namelijk dat het doel van een discipel is om te worden zoals Jezus is. Dat is iets anders als naar de kerk gaan. Dat is iets anders als in hem geloven. Dat is op hem gaan lijken. En als je dit zegt, is best wel heftig voor mensen. Maar niet als we beseffen, wacht eens, wij zijn een nieuwe schepping, dat is onze wedergeboren geest. Dat spreekt niet over ons lichaam en ook niet over onze ziel. Maar onze geest is wedergeboren, is levend geworden. En die is eigenlijk gelijk gemaakt aan Jezus. Dat is de nieuwe schepping. Die is in Christus. En nou is het doel van je leven om te zorgen dat die nieuwe schepping gaat regeren door je ziel en in je lichaam. Jezus, en dit is, ik weet niet of ik dit de vorige keer goed heb benadrukt, maar eigenlijk, je woont in een lichaam, je hebt een ziel, maar jij bent een geest. En als je daar zo over nadenkt, ik ben een geest. Weet je, als wij denken aan geesten, denk je aan een enge film met geesten. Maar jij bent een geest. Je bent een geestelijk wezen. Je bent een geestelijk persoon. De Bijbel zegt, God heeft ons gemaakt in zijn beeld en zijn gelijkenis. Wat is God? Het evangelie van Johannes zegt, God is geest. God is geest. En jij bent geest. Jij bent een geest. Dat is jouw echte jij. Dat is een wedergeboren geest die wandelt met Jezus. Je woont in een lichaam en je hebt een ziel. Maar jij bent een geest. En die geest is gelijkgemaakt in zijn identiteit aan Jezus. Die is één geworden met Jezus. En nou is het doel van jouw leven om dat zo uit te gaan leven dat je steeds meer gaat lijken op Jezus. Romeinen 8 vers 29 zegt dit. Want hen, dat spreekt over de mensen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. De eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dit is heel interessant. Iedereen kent Johannes 3 vers 16. Daar staat al zo lief wat God de wereld dat hij gaf zijn enig geboren zoon. De term enig geboren zoon wordt alleen in het evangelie gebruikt. Vanaf de brieven wordt het de eerstgeboren zoon genoemd. Niet meer de enige. Want Jezus is niet meer de enige zoon van God. Niet meer de enige geboren. Want wij zijn opnieuw geboren, Johannes 3. En jij bent ook als zoon van God weer herboren. Dus Jezus is niet meer de enige geboren. Maar hij is de eerstgeboren. Hij was de eerste, zodat wij zouden volgen. Zo. En nou is het doel van die nieuwe jij, die geestelijke jij, dat jij steeds meer gaat lijken op Jezus. En heel veel teksten spreken daarover. Dit is een hele bekende en ook een hele heftige. Jezus zei in Johannes 14 vers 12, voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken, en werken is ook hetzelfde als wonderen in Johannes, zal de wonderen die ik doe ook doen. En hij zal nog grotere doen dan deze, want ik ga naar de Vader. Weet je wat Jezus zegt? Ik ga naar de Vader. Ik zit in de hemel, maar dat maakt niet uit, want jij bent hier nog. En die nieuwe jij, dat ben ik. Dat is de truc. Die nieuwe jij, dat ben ik. En ik zit in jou. En ik wil door jou heen bewegen. En ik wil door jou heen stromen. En ik wil in jouw leven regeren, dat ik meer en meer tot uiting kom. Dit is heel heftig, maar wel heel belangrijk. Jezus zegt in Johannes 8, hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Maar in Matthäus 5 zegt hij, jij bent het licht van de wereld. Hij wil door je heen schijnen. Hij wil door je heen schijnen. Efeze 5 vers 1 zegt dit. Wees dan navolgers van God. Als zijn geliefde kinderen. Nou, het Grieks staat daar. Ik ga niet te diep op het Grieks in. Maar het Griekse woord betekent imitators. En het Grieks staat er eigenlijk zelfs als een memespeler. Weet je, die probeert altijd zo letterlijk mogelijk. Iets met een muur na te doen en het eruit te halen en erheen te kijken. Ken je een memespeler? Die doet het zo letterlijk mogelijk na. En dan zegt de Bijbel, hey, wij mogen navolgers zijn, wij mogen God zo letterlijk mogelijk nadoen. Wij horen hem na te doen. 1 Johannes 4 vers 17. Zoals hij is, zijn wij in deze wereld. Die hebben we de vorige keer behandeld. Zoals hij is, namelijk gekruisigd, begraven, opgestaan, levend, zittend aan de rechterhand van God. Zo ben jij nu ook, maar jij bent nog in deze wereld. Maar dat is jouw geestelijke mens waar het over spreekt. Die is één geworden met Jezus. Deze is ook schitterend. Wie zegt in hem, Jezus Christus, te blijven, moet zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Zo, wat een tekst, hè. Ja, we gaan naar het vaste voedsel, hoor. Die melk, die melk staat achter in de koelkast vanavond. Wie zegt in Jezus te blijven, wie zegt, hé, hier blijf ik, die mag gaan wandelen zoals hij gewandeld heeft. Dit zegt Jezus zelf in Johannes 20 vers 21. Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Zo zend ik jullie. Kijk, het doel van Jezus was dat hij zichzelf zou reproduceren. Het feit dat Jezus naar de hemel is gegaan, is goed nieuws. Want dat betekent dat hij nu overal is in ons en door ons. 1 Korinthe 3 vers 18, hebben we vorige keer uitgebreid behandeld. Wij nu kijken met onbedekt gezicht naar de heerlijkheid van de Heer, dus niet langer door de wet, als in een spiegel. Waarom? We kijken eigenlijk naar onszelf. Zie je dat? We kijken naar onszelf. En daardoor worden we veranderd naar datzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van God bewerkt wordt. Kolossenzen 3 vers 9, als je dit soort teksten gaat zien, dan gaat het je opvallen dat al die teksten zeggen dat het doel is om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Lieg niet tegen elkaar. Waarom? Die oude mens met zijn oude daden heeft u uitgetrokken. Die is er niet meer. Die is begraven. Die ligt er nog. Die is dood. Die doet niks meer. En nu heeft zich met de nieuwe mens bekleed. Je nieuwe schepping. Die vernieuwd wordt tot kennis. Zoals Antaling zegt, door kennis. Dus je moet kennis hebben over je erfenis, over wie je bent. Want dat wordt vernieuwd door kennis van een Jezus, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Efeze 4, vers 24. Bekleed je met die nieuwe mens. Overeenkomstig het beeld van God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid of die houding in je zijn die ook in Christus Jezus is. Tekst na tekst. Wij hebben het denken van Christus, zegt Korinthe. Weet je, de Bijbel probeert je hier bewust van te maken. Jezus leeft in jou. Hij leeft in jou. En hij wil door jou heen leven. Hij wil gaan schitteren in je leven. Dat is die nieuwe mens. En daar gaan we aandacht aan geven en die gaan we voeden. En daarom zeg ik wel eens, het geestelijke groei, misschien, ik ga hem niet opschrijven, jij mag hem zelf opschrijven. Geestelijke groei is het proces van je geestelijke identiteit naar je realiteit. Mooi, hè? Ja, die is echt mooi, dat weet ik. Ik heb hem zelf verzonnen. Kijk, jouw geestelijke identiteit is zo ontzettend rijk, alleen het hoeft niet je realiteit te zijn. Want je dagelijks leven kan er heel anders uitzien. Je zegt, jongen, ik struggle echt nog met bepaalde zondes. Maar die oude mens gaan we uittrekken. En we gaan wandelen in de nieuwe mens, die gemaakt is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jouw nieuwe mens heeft geen enkel probleem met een heilig leven. Het moet alleen nog even door je ziel heen. Ja. Geestelijke groei is dat je gaat van je geestelijke identiteit, dat wordt je realiteit. Dus als het gaat om de vraag, kunnen wij op Jezus lijken? Als in deze teksten zeg je ja, wij kunnen op Jezus lijken. Onze geestelijke mens. En waarom is dit wel belangrijk? Omdat ik heb sprekers soms horen zeggen, ja, Jezus deed wonderen, want hij was de Zoon van God. Jezus deed wonderen, want hij was de Zoon van God. En op het moment dat je dat zegt, betekent dat jij het niet kan doen. Want jij bent niet de Zoon van God. Nu wel, je bent de wedergeboren Zoon van God. Maar wat ze ermee bedoelen, ja, dat kon Jezus doen, want hij was de Zoon van God. En iets wat we moeten begrijpen over de identiteit van Jezus, is dat Jezus kwam als mens op deze aarde. Alleen hij was uit God geboren, hij had al een wedergeboren geest, weet je, maar hij had geen zondig lichaam, maar hij kwam als mens op deze aarde. De wonderen die Jezus deed, deed hij als mens, gevuld met de Heilige Geest. Niet als Zoon van God. De eerste 30 jaar van zijn leven deed Jezus geen wonderen. Het was niet zoals toen ze als kinderen ticketje aan het spelen waren, dat Jezus snel over het water rende. Ha, ha, ha, nu kunnen jullie er niet bij. Weet je, of de hadden een huisdier, de hond, dat Jozef zegt, jongen, de hond is dood. Zeg, Jezus, maakt niet uit, ik wek hem op. Hier, komt hij. Of te weinig friet, maakt niet uit, ik vermenigvuldig het. De eerste 30 jaar van Jezus' leven deed hij geen wonderen. Want de Bijbel zegt, toen die water in wijn veranderde, dit was het eerste wonder wat Jezus deed. Waarom deed Jezus de eerste 30 jaar geen wonderen? Omdat hij nog niet de kracht van de geest had ontvangen. Op een gegeven moment wordt hij gedoopt in de Jordaan. De geest van God daalt op hem neer. De hemel gaat open. En vanaf dat moment begint hij wonderen en tekenen te doen. Dus Jezus deed de wonderen die hij deed door de Heilige Geest. En raad eens, jij hebt dezelfde Heilige Geest. Er is geen B-merk Heilige Geest. Niet zo van Coca-Cola, heel erg lekker, maar je hebt ook gewoon Aldi Cola. Moet je eigenlijk niet doen. Nee, dit is dezelfde Heilige Geest. Net zo daarom hebben kinderen geen kleinere Heilige Geest. Iedereen heeft dezelfde Heilige Geest. Dus Jezus deed geen wonderen totdat hij vervuld was met de Heilige Geest, met de kracht van de Heilige Geest. De wonderen die Jezus deed, deed hij door de gave van de Geest. Alle wonderen die Jezus deed, kan je, en we gaan het daar nog uitgebreid over hebben, kan je in één van de gaven van de geest koppelen. Weet je, als hij op een gegeven moment Zacchaeus in de boom ziet zitten, hoe wist hij zijn naam, woord van kennis? Hoe kon die zieke genezen, hij functioneerde in de gaven van genezing? Hoe kon die demonen uitdrijven, het onderscheid van geesten? Hoe kon die de vijgenboom vervloeken, hij opereerde in de gaven van geloof? Elk wonder van Jezus kan je koppelen aan de gaven van de geest. Jij hebt dezelfde geest, je hebt toegang tot de gaven. Daar gaan we het allemaal over hebben. Dat komt allemaal nog aan de Bijbelschool. Maar het is even om je identiteit te vestigen. Dat zit allemaal in die nieuwe mens. Maar die wordt vernieuwd door kennis daarvan. Dus als je nooit iets hoort over de gaven, ga je er niet in functioneren. Maar als je weet hoe ze werken, dan kan je erin gaan functioneren. Dit zegt de Bijbel, dat is een hele belangrijke tekst. Laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, dus hij was zoals God in de hemel, hij heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. Het is een beetje moeilijke taal, maar hier staat, hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Jezus werd aan de mensen gelijk. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot in de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en een naam gegeven boven elke andere naam. Opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen. Nou, begrijp me goed, Jezus is 100% de Zoon van God. Maar hij was ook 100% mens op aarde. Dus de Bijbel zegt in Hebreeën, hij heeft weerstand moeten bieden aan de zonde. Jezus had kunnen zondigen. Alleen hij koos ervoor, hij had zijn ziel zo onder controle, zijn geest werkte in hem en die had de regie en daardoor zondigde hij niet. Maar hij was 100% zoon van God, 100% mens. De wonderen die Jezus deed, deed hij als de zoon van God. De Engelse vertaling zegt hem nog krachtiger. He stripped himself of all privileges and rightful dignity. Hij heeft zichzelf gestript van alle voordelen en goddelijkheid. Zodat hij de gestalte van een dienstknecht of een slaaf zou aannemen en als mens werd. Hij werd geboren als een human being, als een mens. En in dit soort teksten zie je het heel duidelijk. In Handelingen 10 vers 38, daar zie je hoe Petrus het leven van Jezus beschrijft. Hoe God Jezus van Nazareth, dat beschrijft zijn menskant. Hij kwam uit Nazareth. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij daardoor het land doorging, terwijl hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. God was met hem. Het was Jezus als mens, gezalfd met de Heilige Geest. God was met hem en daardoor deed hij wonderen en tekenen. Jezus zegt heel vaak van zichzelf, ik kan van mijzelf niets doen. Jezus antwoordde en zei, ik zeg u, de Zoon kan van zichzelf niks doen. Want hij moet het eerst de Vader zien doen. En alles wat deze doet, doet de Zoon op dezelfde manier. En er zijn heel veel teksten over. Dit is best wel goed om te beseffen. Ieder wonder wat Jezus deed, spoort hij zijn discipelen aan om hetzelfde te doen. Jezus probeerde ze wakker te maken van, jongens, ik ga weg op een dag. Maar dat is goed nieuws, want dan krijg jij de Heilige Geest en dan moet jij het werk voortzetten. Ieder wonder wat Jezus doet, zelfs de grote wonderen, zit hij zijn discipelen aan te sporen om het ook te doen. Dus ze zijn in de storm, Jezus ligt lekker te slapen en ze maken hem wakker. En Jezus zegt, waarom heb je mij wakker gemaakt? Waar is jouw geloof? In andere woorden, hij zegt, waarom doe jij het niet? Hij probeert ze constant aan te sporen, doe jij het? Petrus, weet je, Jezus wandelde op water, zegt ze, want hij was de Zoon van God. Ik ken nog iemand die op water wandelde, Petrus. Die deed het ook. Hij zegt, Heer, als u er bent, zegt dan dat ik komen moet. Hij zegt, kom, en hij liep op water. Op een gegeven moment zakt hij er doorheen, want de Bijbel zegt, hij begon te kijken naar de golven en hij twijfelde. Dus Jezus zegt, joh, waarom heb je getwijfeld? Jezus zegt niet, ja, maar Petrus, jij bent ook niet de Zoon van God, hè? Wat denk je wel niet? Het was leuk voor een paar meter, maar nou is wel klaar. Jongen, jongen, hey, terug die boot in. Hij zegt, nee, hij zegt, joh, Petrus, je moet groeien in geloof. Je moet groeien in geloof. Op een gegeven moment, Jezus vervloekt de vijgenboom. De volgende dag lopen ze langs en Petrus zegt, Rabbi, die vijgenboom die je vervloekt hebt, die is helemaal verdord. En Jezus zegt, ja, dat komt, en ik ben de Zoon van God. Jezus zegt, nee, heb geloof in God. Hij zegt, want als jij spreekt tegen de berg en je geloof hebt in je hart, de berg zal zich verplaatsen. Ieder wonder wat Jezus doet, de voedselvermenigvuldiging, hele menigte. Wat zegt hij tegen Filippus? Filippus, ja, geef gij hun te eten. Ja, Filippus die dacht, oei, oei, oei, jongen, jongen. Maar Jezus probeert ze uit te dagen. Want dezelfde werken die ik doe, zal je ook doen. Dus Jezus genas zieken, wij kunnen zieken genezen. Jezus dreef demonen uit, wij kunnen demonen uitdrijven. Jezus wekt de doden op, wij kunnen de doden opwekken. Ik wou zeggen demonen opwekken, maar die moet je lekker laten liggen. Ja. Weet je, Paulus wekt de doden op, Petrus wekt de doden op. Zegt, ja, maar dat is heel heftig, is het ook. Maar dat is wat God zegt, dan kunnen we twee dingen doen. Of we kunnen zeggen, joh, ik snap het niet, dus het kan niet. En dan halen God naar beneden en zeggen, ik snap het niet, maar ik ga veranderen. Ik ga mijn denken vernieuwen. Want dezelfde geest die Christus uit de dood opwekte, leeft in jou. En dit is misschien iets waar we nog niet aan gewend zijn, waar we nog niet mee bezig zijn. Maar dat is wel waar we naartoe gaan. En ik had het voorrecht om een man van God te vertalen vorig jaar. Zijn naam is David Hogan. En met zijn team, ze hebben een bediening in Zuid-Amerika. En hebben ze meer dan 500 mensen uit de dood opgewekt. Meer dan 500 mensen. De kracht van God is op zijn leven. Ik had het voorrecht om 3 dagen met hem op te trekken. Als je met hem zit te eten, hij eet niet veel. Hij is altijd aan het vasten. Hij is altijd God aan het zoeken. Dat is niet zo heel. Ik zeg, ja, zullen we het eten gaan? Nee, ik eet niet. Oké, dan niet. Maakt niet uit. Wat jij wil. Weet je, dan zit hij met zijn telefoon, dan pakt hij zijn foto's op zijn iPhone. Zegt hij, ja hier, die man was 3 dagen dood, is levend geworden. Dan zit hij gewoon al zijn foto's heen te gaan. Meest bizarre wonderen. Benen die aangroeien, wonden die dichtgaan, melaatsheid. Hij kan honderden foto's laten zien. De meest bizarre wonderen. Voedselvermenigvuldigingen gebeuren dagelijks daar. Maar hij heeft dit ontwikkeld, zijn geestelijke mens. De kracht van God is op hem, de Heilige Geest is op hem. Maar het is dezelfde Heilige Geest. En ik zeg het even om te triggeren dat het kan. Als God zegt dat het kan, dan kan het. En wij mogen groeien. Maar dat komt op het eind van de Bijbelschool. Dan gaan we oefenen, gaan we met z'n allen naar een mortuarium. En dan, nee, schrapje, schrapje. Oké. Die knippen we eruit, Sander. Op water wandelen, Petrus wandelen op water, storm laten liggen, waarom maak je mij wakker? Al die wonderen. En jij zegt, en grotere wonderen. Nou, dat deden ze in boekhandelingen. Ze genazen door schaduw, door zweetdoeken, Ananias en Safira, ik weet niet meer daarvan moet vinden, qua wonder, maar Jezus heeft het nooit gedaan. Het verblinden van Simon de tovenaar. Mijn punt, het zijn wonderen die Jezus nooit deden. Want je zal hetzelfde doen als... En nog grotere dingen. En nog grotere dingen. Hoe kan dat? Wat met Jezus is gebeurd, is met ons gebeurd. Hier hebben we het de vorige keer over gehad. Wat met Jezus is gebeurd, is met ons gebeurd. Kijk, hoe kon Jezus zijn wonderen doen? Even een overzichtje. Als je gewoon over nadenkt. Door de 9 gaven van de Heilige Geest. Ik heb goed nieuws, die heb jij ook. Hij wandelde in perfecte liefde. Nou, dat kan een uitdaging voor ons zijn. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5. Dat Gods liefde is uitgestort in onze harten. Dus in jouw geest zit de liefde van God. En als er iets gebeurt, kan je kiezen, reageer ik in mijn vlees of reageer ik in Gods liefde? Ga ik vergeven zoals God mij vergeeft?

0: opwekt uit de dood. Dezelfde geest die Christus opwekte leeft in ons. Romein 8 vers 11. De Bijbel zegt, Jezus had de geest zonder maat. Waarbij de Bijbel zegt, ja, maar wij hebben hem met maten. Wij hebben de geest van God met maten. Nee, dat refereert naar het Oude Testament. Waar mensen de geest van God kregen voor een speciale taak. Ze waren koning of priester of profeet. Daarvoor kregen ze een stukje van de Heilige Geest om het uit te voeren. Maar op de Pinksterdag, het geschiedde dat God zijn geest uitstort op alle vlees. We hebben dezelfde Heilige Geest als Jezus. En Jezus had autoriteit over ziekte en demonen. Maar dat hebben wij ook gekregen. Wij hebben wij ook gekregen. Dus dit zit allemaal in jouw geestelijke mens. Dat is jouw nieuwe identiteit, dat is jouw nieuwe schepping. En die gaat vanaf nu regeren in je leven. Die gaat vanaf nu naar buiten komen. En dat is echt een keuze, omdat jouw ziel daartussen zit. Dus iemand doet iets lelijks tegen jou. Iemand, zuster Annie uit de gemeente zegt iets. Of er gebeurt iets. En heb jij de keuze. Word ik boos en ga ik roddelen? Of zeg ik, wacht, is de liefde van God is uitgestort. En hij heeft mij vergeven, dus ik ga zuster haar niet vergeven. En dat is een keuze. En op het moment dat jij ervoor kiest om tegen je ziel te zeggen, die zeggen, nou, we zullen zuster haar niet eens. Ik weet ook nog wel iets over zuster haar niet. Zeg je, nee, ik vergeef. Ik vergeef. En dan kies je ervoor. En dan wordt jouw geestelijke mens, die bekleed je mee. Je nieuwe mens, die wordt sterker in jouw leven. Die komt meer en meer tot uiting. Maar dat zijn hele bewuste keuzes die we maken. Amen. Dat even als samenvatting en als toevoeging op de vorige keer. Gewoon om over na te denken, om te zien wat je hebt, zodat je erin kan gaan wandelen. Nou, voor vanavond een thema. Kijk, dit is wie we zijn. Alleen de vraag is, hoe kijken we ernaar? Wat is ons perspectief? En ik wil eigenlijk spreken over een heel bekend Bijbelverhaal. En de thema is eigenlijk slaven of zonen. Gedragen we ons als een slaaf en kijken we vanuit de ogen van een slaaf of kijken we uit de ogen van een zoon? En ik wil met jullie gaan lezen een bekend verhaal in Lucas 15. Lucas 15.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee! Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
3: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Dit is misschien wel een van de bekendste gelijkenissen van Jezus. Lucas 15 vanaf vers 11. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij deel van de goederen dat mij toekomt. Dus hij vroeg om zijn erfenis. En hij deelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te geld en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. Hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf die aan hem. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel tegenover u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn, maar maak mij als een van uw dagloners of een van uw slaven. Hij stond op en ging naar zijn vader en nog ver van hem vandaan zag zijn vader hem en die was met innerlijke ontferming bewogen en die rende hem tegemoet. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. En de zoon zei tegen zijn vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegenover u. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: haal het beste gewaad ervoor.

0: schijn. Trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn vingers en sandalen aan zijn voeten. Breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En de oudste zoon was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij de muziek en de rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen de vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van mij gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en al op mijn is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is weer gevonden. Hij is weer gevonden. En dit is misschien wel een van de bekendste gelijkenissen van Jezus. En hoe noemen we dit verhaal altijd? Het is het verhaal van de verloren zoon. En daar maken we een hele grote fout. Omdat het verhaal begint in Lucas 15. En dan staat er in het vers 11. En een vader had twee zonen. Twee zonen. En als je goed leest in het verhaal, gaat het verhaal over de twee verloren zonen. Allebei de zonen zijn eigenlijk verloren. En ze representeren eigenlijk allebei een andere manier van denken en christelijk gedrag. En je ziet eigenlijk de twee zonen die allebei verloren zijn. De eerste, die wij al de verloren zoon noemen, die wilde weer slaaf worden, ondanks dat hij een zoon was. En de tweede, die was een zoon, maar die gedroeg zich als een slaaf. En dat zijn twee manieren van denken. De ene, die was een zoon en die gedroeg zich als een slaaf. Maar die andere was ook een zoon en die wilde heel graag slaaf worden. En de vader wijst beide manieren van denken af. Hij zegt tegen allebei, je bent mijn zoon, je bent mijn kind. Ondanks dat de ene zich gedroeg als slaaf en de ander wilde zijn een slaaf. En het zijn eigenlijk twee manieren van denken die je ook best wel vaak tegenkomt bij mensen. En een beetje de verloren zoon types zijn soms mensen die of weggelopen zijn bij God voor een tijd. Het gevoel dat ze ver van God afstaan of soms uit de wereld tot geloof komen en zich eigenlijk onwaardig voelen naar God toe. Ze blijven zich heel lang onwaardig voelen naar God toe. En daardoor gedragen ze zich eigenlijk als een slaaf in plaats van een zoon. Maar je hebt ook mensen die gewoon eigenlijk zeg maar opgegroeid zijn in de kerk, altijd het huis van de vader zijn. En soms, en lang niet altijd gelukkig, maar zie je eigenlijk dat die mensen zijn zonen, maar ze gedragen zich als slaven. Dus ze zijn wel in het huis, maar ze gebruiken helemaal niet wat ze eigenlijk kunnen gebruiken. En soms ontstaat er zelfs een religieus, een vroom denken, wat je bij die zoon ook ziet. Ik heb het altijd zo goed gedaan, ik ben nooit weg geweest, maar ze hebben eigenlijk nooit gebruik gemaakt van wat de vader voor ze heeft. En dat zijn twee manieren van denken die je ziet. En het gevaar van een slaaf is dat een slaaf ontvangt nooit zijn erfenis. Een slaaf ontvangt nooit zijn erfenis. Dus in die tijd, en ook vandaag kan je het misschien vergelijken met een werknemer. Als je een familiebedrijf hebt, het maakt eigenlijk niet uit, maar een werknemer ontvangt nooit de erfenis. Het is altijd de zoon die het bedrijf krijgt. Een slaaf kan geen aanspraak maken op de erfenis. En je mag even gaan naar Galaten hoofdstuk 4. Galaten 4 vanaf vers 1, want Paulus die geeft hier heel erg onderwijs over. Galaten 4 vanaf vers 1. Als je hem gevonden hebt, roep je prijs de Heer. Galaten 4 vanaf vers 1. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig of een jong kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogd en onder beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren bepaald heeft. Zo waren ook wij, toen wij nog jonge kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wetten waren vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen of tot zonen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft u de geest van zoonschap. God heeft de geest van zoonschap uit zijn zoon uitgezonden in uw harten. En die geest van God die in jouw hart zit, die roept Abba, Vader. Dus je bent een zoon geworden. Nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u een erfgenaam van God door Christus. Dus Paulus geeft hier onderwijs over het verschil tussen slaven en zonen. En hij leert daar twee dingen. Ten eerste, een slaaf krijgt nooit een erfenis. Maar ten tweede, een zoon die zich gedraagt als een slaaf ook niet. Want hij zegt, zelfs als je een zoon bent en je bent een jong kind, waar hij eigenlijk mee bedoelt, je beseft niet dat je erfgenaam bent, dan maak je daar geen gebruik van. Jonge kinderen maken geen gebruik van erfenissen. Als je het vergelijkt met een familiebedrijf ook niet. Het moet opgroeien, zodat het die erfenis in ontvangst kan nemen. Maar als we ons gedragen als kinderen, ontvangen we niet de erfenis. Als we ons niet bewust zijn dat we zonen zijn van God. En we hoeven geen slavenmentaliteit meer te hebben, want we zijn gemaakt tot zonen. We zijn gemaakt tot zonen. En dit is, ik was in Bulgarije een paar weken terug om te spreken. En Bulgarije is heel lang onder communisme, eigenlijk relatief kort onder een communistisch systeem gezeten. 40 jaar. Maar als je daar door de stad rijdt en met mensen praat, zit dat communistische denken er zo ingeprogrammeerd. Dus ze denken dat de overheid alles voor ze moet regelen. Ze pakken minder eigen verantwoordelijkheid. Want ze denken vanuit een communistisch systeem. Dus ik vroeg aan die voorganger, ik zeg, hoe kan het dat 40 jaar is niet zo heel lang voor een overheidsperiode, dat er zo in zit. En hij zei van ja, weet je, het is gewoon heel lastig om eruit te krijgen. Maar als je kijkt naar Egypte, het was makkelijker om het volk uit Egypte te krijgen dan Egypte uit het volk. Met een paar grote wonderen en tekenen bevrijdde God zijn volk en waren ze geen slaven meer in Egypte. Maar de komende 40 jaar gedroegen ze zich in de woestijn als slaven. Het was makkelijker om ze uit Egypte te krijgen dan Egypte uit hun te krijgen. Waarom? Het zat in hun denken geprogrammeerd. En daardoor maakten ze eigenlijk geen gebruik wat God eigenlijk voor hen had, het beloofde land. Maar een hele generatie stierf in de woestijn omdat ze niet los konden komen van het denken van een slaaf en beseffen, wij zijn Gods beloofde volk en we gaan Gods land innemen. Maar ze bleven zitten in die slavenmentaliteit en moeilijk, lastig, zwaar, slaafdenken. En God kon niet met die generatie beloofde land innemen. Ontzettend heftig. Het was makkelijker voor God om ze uit Egypte te halen dan om Egypte uit de mensen te halen. Nou, als het gaat over, jij bent dus gemaakt tot een zoon. Alleen als je kijkt naar je eigen leven, is het goed om te reflecteren, gedraag ik me als een zoon of denk ik soms als een slaaf? Dus ik heb een kenmerken van slaven of zonen, om gewoon eens te kijken, joh, hoe denken we nou? En dit is de eerste, en ik ga de PowerPoint doorsturen. En ze komen zo allemaal in een overzicht, dus je hoeft ze niet allemaal over te schrijven. Maar een zoon werkt vanuit liefde en acceptatie. Een slaaf werkt naar liefde en acceptatie toe. Dat is het verschil tussen een slaaf en een zoon. Een zoon hoeft zijn liefde niet te verdienen, want hij bent automatisch geliefd bij de vader. Dus mijn zoontje Matthew hoeft onze liefde niet te verdienen. Het feit dat hij onze zoon is, betekent dat we van hem houden. Hij hoeft niet dingen op een bepaalde manier te doen, zodat wij zeggen uiteindelijk, nou vooruit, we houden van je. Hè? Sterker nog, het maakt niet uit wat hij doet, je houdt van hem. Maar als wij een slavenmentaliteit hebben, dan denken we dat God boos is op ons, dat God ons veroordeelt en we beseffen niet, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want je bent een zoon. En God houdt van zijn kinderen en God houdt van zijn zoon en van zijn dochters. Dus het maakt niet eens uit wat jij doet, God wordt nooit boos op je. Dan zeggen we, ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Moet je nog een keer de gelijkenis van de verloren zoon lezen? Ja, maar dan gaan mensen tot zondigen. Nee, juist niet. Want als je beseft dat je geliefd bent en dat je een zoon bent, wil je de vader niet kwetsen. En dan wandel je vanuit een zoon in plaats vanuit de mentaliteit van een slaaf. Want een slaaf doet iets om zijn liefde te bewijzen. Als ik dit doe, dan houdt vast de Heer van mij. Maar een zoon weet gewoon, ik ben geliefd. En als kind kan je het niet verprutsen. Weet je, al poept Matthew zijn luier 3 keer vol en zit hij er zelf helemaal onder. Zeg je, ah, wat een lieverd. We helpen je wel. Weet je, soms komen we ook met een grote poepluier naar God toe. Hebben er een bende van gemaakt. Zeg God, ach, wat een lieverd. We helpen hem er weer bovenop. Al valt de rechtvaardige 7 keer, maakt niet uit. We staan weer op. We gaan er weer voor. Want we zijn een zoon. Weet je, je kan het niet verpesten bij je hemelse vader. Hij houdt van je. Weet je, en ik hoop dat dit natuurlijk ook zo is. Ik ben gelukkig gezegd met hele lieve ouders, maar op een dag, mijn vader had een mooie Renault gekocht, een Megane, een grijze, 140 pk, 6 versnellingen. En ik presteerde om hem helemaal in de prak te rijden, toen ik net mijn rijbewijs had. En ik moest Femke ophalen van het vliegveld en er was iets aan de hand met de weg. En ik kreeg niet aangeremd en ik reed heel die auto in de prak. Echt de hele neus, alles was eraf. En ik belde mijn pa, ik zeg, pa, ik heb heel de auto verrot gereden. Hij zei, maakt niet uit, gaat goed met jou. Hij heeft er nooit iets over gezegd. Eerst gaat het goed met jou. Hij zei, weet je wat, we gaan een nieuwe halen. Wil je mee uitkiezen? Ik zeg, kan die nog sneller? Hij zegt, nee, geen sneller. Ik gedroeg me iets te veel als een zoon. Maar goed, in ieder geval. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Mijn punt is, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Weet je, als slaaf probeer je het te verdienen. Als slaaf probeer je het te verdienen. Denk je dat God meer van je houdt als je meer voor hem doet? Of denk je zelfs dat God meer voor jou moet doen als jij meer voor hem doet? Dit denken zit er soms wel in, want deze heb je ongetwijfeld gehoord. Ja, maar ja, weet je, als God echt wil genezen, waarom is mijn tante dan ziek? Die is heel haar leven naar de kerk gegaan en deed altijd de bloemen en de stoelen recht zetten. Toch? Wie heeft die nog nooit gehoord? Dus denk als een slaaf. Als ik dit doe, dan moet mijn Heer mij hiermee belonen. God geneest je niet omdat jij iets doet. Hij geneest je omdat hij van je houdt. Hij bent zijn zoon en hij wil zijn kinderen gezond hebben. Maar we zitten in een slavenmentaliteit. En we denken dat we het kunnen verdienen, maar hebben we het eigenlijk wel echt verdiend? Nee, je hebt het niet verdiend. En dat is genade. Dat is het goede nieuws. Je hebt het niet verdiend, maar wel gekregen. Hij heeft het verdiend voor ons en heeft het vervolgens gegeven. Maar je kan het niet verdienen, je moet het ontvangen. Je moet het zijn. Een zoon brengt graag tijd met zijn vader door, maar een slaaf niet met zijn meester. Allebei de zonen met de slavenmentaliteit vonden het lastig om tijd door te brengen met de vader. De een wilde er vandoor en als hij terugkwam zegt hij, maak me maar een slaaf. In andere woorden, ik heb geen omgang met u. En die andere was een zoon, maar had het denken van een slaaf, dus hij kon geen feest vieren met de vader. En soms vanuit een beeld van een boze God, een verstrenge God, vinden mensen het heel lastig om gewoon tijd door te brengen met God. Want ze zien hem als een meester en als je denkt als een slaaf, natuurlijk is het niet leuk om met je baas even gezellig iets te doen. Dat doe je één keer per jaar met een personeelsfeest en ben je blij dat het afgelopen is. Maar dat is iets anders met je vader. Als je vader een feest viert, vind je het leuk, want het is je vader. Weet je, een slaap brengt niet graag tijd door met zijn heer, maar een zoon door met zijn vader. En dit denken, ook in, hoe ga je om met God, zie je heel vaak. Soms hoor je mensen zeggen, ja, weet je, ik bid niet voor hoofdpijn, want God is daar niet in geïnteresseerd. Dat is slaafdenken. Weet je, de baas zegt vast, hup, doorwerken, niet zeuren. Geen vrije dagen meer dit jaar voor jou. Terwijl als jouw kind hoofdpijn heeft, je wil alles eraan doen om hem vanaf te helpen. Ook al is het maar hoofdpijn. Want je wil niet dat je kinderen hoofdpijn hebben. Helemaal niet als je de prijs hebt betaald en het kruis ervoor. Maar vanuit een slaafdenken zeggen we soms dat soort dingen. Ja, ik bid niet voor materiële zegeningen. Want daar is de Heer vast niet in geïnteresseerd. Nee, hij is vergeten dat jij 100 jaar in de materiële wereld moet doorbrengen. Tjonge, jonge. Natuurlijk is hij daar geïnteresseerd. Dat is hetzelfde als Matthew aan mij vragen, mag ik zakgeld? Nee, natuurlijk niet, we doen niks met materiële dingen. Dat denk je wel niet. Snap je, als je wil je kinderen vanuit je natuur alles geven. Liefst geef je ze een huis, een auto, betaal je een studie, dat ze gewoon kunnen starten, want je wil ze zegenen. Dan zegt hij niet, maak je niet zo druk om aardse dingen. Hij heeft je op de aarde geplaatst, dat is niet vergeten. Hij maakt een mooie materiële hof voor ze om in te wonen en van te genieten. Soms vanuit een slaafdenken hebben we moeite om te genieten. Terwijl de Bijbel zegt, heel de schepping geeft hem eer. Boek een mooie vakantie en geniet ervan. Zeg, Heer, dat heeft u prachtig gemaakt. Halleluja. In plaats van, nou, ik weet niet of God daar geïnteresseerd is. Hartstikke geïnteresseerd. Hartstikke geïnteresseerd, want je bent zijn zoon. Je bent zijn zoon. Weet je, dus je kan God betrekken bij alles in je leven. Bij je hobby, bij je werk, bij je gezin, bij de opvoeding van je kinderen, als je naar school gaat. Weet je, betrek God bij alles. Maar vanuit een slaafdenken hebben we God alleen op zondagochtend, want daar is hij mijn Heer. Maar op maandag, blij dat ik er vanaf ben. Dat is een beetje alsof een werknemer zegt, blij dat het weekend is, even niet naar mijn baas luisteren. Maar zo leven sommige mensen. Op zondag is het halleluja en op maandag doen we alles wat hij verboden heeft. Dan denk je als een slaaf. En we beseffen niet dat hij een vader is. Weet je, breng je echt graag tijd door met God. En ik heb echt gesprekken gehad met mensen. Ja, dat weet ik niet. Zit God wel op mij te wachten? Nou, de vader staat met armen open te wachten. Hij vindt het geweldig. Kijk hoe je naar je eigen kinderen denkt. Die zit altijd te wachten. En soms vertellen je kinderen ook een verhaal en je denkt, nou, dat kan wel wat korter. Ja. Maar je houdt van ze en je vindt het schitterend. Maar de hemelse vader niet, die vindt het schitterend, halleluja. Het is hetzelfde met werken voor God. Weet je, werk je voor God, ik doe dit voor de Heer, of doe je het samen met de Heer? Ik wandel al 40 jaar deze weg. Nee, je staat 40 jaar op de weg. In de weg. Aan de kant, laat de vader gaan. Een zoon kent zijn vader op een intieme en persoonlijke manier, een slaaf zijn meester niet. Weet je, hoe intiem ben je met God? Ken je God echt? Of heb je over hem gehoord? Dan heb je echt een hartsrelatie met God. Dat je hart gewoon uitstort voor God. Dat je persoonlijk met God praat. Weet je, God is echt geïnteresseerd in. Ik weet niet wat je hobby is, maar misschien is je hobby auto's of vissen of weet ik veel. Maar weet je, praat met God over dat soort dingen. Weet je, een kind doet dat met zijn vader. Een slaaf doet dat niet met zijn heer. Maar een kind wel met zijn vader. Een zoon betrekt zijn vader bij alles. Een slaaf zijn heer niet. Een zoon betrekt zijn vader bij alles. Dus je kijkt naar je eigen leven nog, want ik weet niet wat je hobby's zijn, maar ik wil echt namelijk gaan dat soort dingen samen doen met God. God is erin geïnteresseerd. Ik heb je verhalen verteld hoe ik een karper ving samen met God. Toch? Weet je, en een snoek van 1,18 meter. Mijn broer die vist heel zijn leven, iedere avond, ieder weekend. En ik ga 1 keer mee. En ik zeg, vader, ik wil graag echt zo'n hele grote snoek vangen. En ik verbreek zijn persoonlijke record in 1 uur vissen. Maar ja, goed, de vader is met me. En Jezus is echt een specialist in bovennatuurlijke visvangsten. Ik bedoel, daar heb ik genoeg bijbelsonderbouwing voor. Hij zei, gooi aan die kant uit. Nou, daar ging ik en toen had ik hem. Nee, dat is niet waar. Maar mijn punt is, weet je, je kan God bij dat soort dingen betrekken. Je kan God echt bij dat soort dingen betrekken. Een zoon werkt omdat hij dat wil. Een slaaf omdat hij dat moet. Vaak als je kijkt naar familiebedrijven, en ik zie dat ook bij mijn schoonouders, ze hebben een akkerbouwbedrijf. Weet je, al die van Femke ook vroeger en die andere zonen zijn altijd aan het werk. Niet omdat het moet, maar omdat het leuk is. Ze zijn samen met de vader het bedrijf aan het doen, ze vinden het prachtig, ze vinden het heerlijk, ze zijn iets aan het bouwen. Maar een werknemer zegt om 4:30 zo, ik heb gedaan wat moet, omdat het moet. En nu gaan we naar huis. Kijk, een zoon werkt in het huis van de vader omdat hij dat graag wil. Een slaaf omdat het moet. Weet je, een zoon werkt met uren en verdient soms minder. Werkt niet met uren, verdient soms minder. Maar hij doet het omdat hij het ervan houdt. En ook in de kerk is dit wel belangrijk, of in het koninkrijk. Sommige mensen doen taken in de kerk of waar ook, omdat ze denken dat het moet. Zodat God van ze gaat houden. Maar de Bijbel zegt bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3 vers 15. Voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Het zou en het fundament van de waarheid. Dus Gods huis is de gemeente. Gods huis is eigenlijk het koninkrijk. Ik vind het zo mooi als Jezus in de tempel zit op 12-jarige leeftijd. Zijn ouders hem kwijt, dan komen ze terug. Zeggen ze, waar ben je geweest? En dan zegt Jezus, in de Engelse vertaling zegt het zo mooi. Dan zegt Jezus, weet je niet, I must be at my father's business. Het koninkrijk van God, dit waar je hierin zit, dat is Gods business. Dat is Gods bedrijf. Mensen veranderen. Mensen vernieuwen, van mensen houden. Mensen redden, dat is Gods business. En als we beseffen dat we zonen zijn, dan bouwen we ontzettend graag mee aan wat God aan het doen is. Niet omdat het moet. En daarom hou ik er nooit van als er in kerken een beroep wordt gedaan op van, met de collecte, je moet wel weten, de energie kost hier €200 in de maand. En we drinken iedere maand voor €100 aan koffie op met z'n allen. Dus wil je alsjeblieft €8 geven? Is dat wat we doen voor de vader? Nee, dat is wat een slaaf doet. Dat is hoe een slaaf denkt. Die wil het niet, maar ja, het moet. Licht moet aan, ja. Dan hebben we geen cameraopname. Nou, vooruit, dan doe ik het maar. Maar een zoon denkt, wauw, ik kan meebouwen. Ik kan meebouwen aan het bedrijf van mijn vader. Hetzelfde met taken. Sommige mensen lopen met zo'n gezicht door de kerk. Ja, ik moet weer de kinderen doen. Maar een zoon zegt, wauw, ik bouw mee aan wat God aan het doen is. En dat is het verschil in hoe we denken. Hoe denk je daarover? Jezus zegt, de ijver voor uw huis heeft me verslonden. Jezus was de zoon, hij had een ontzettende ijver voor Gods huis. Een ontzettende ijver voor Gods huis. Een zoon ontvangt graag van zijn vader, een slaaf niet van zijn heer. Je ziet hier in dat verhaal, in Lucas hoofdstuk 15, dat ze heel veel moeite hebben om te ontvangen van de vader. Want ze zeggen, oh, we zijn het niet waard. We zijn het niet waard. Maak me maar een slaaf. Weet je, ik hoef niks te hebben. En die oudste zoon, die ook een slavenmentaliteit had, had al zijn hele leven daar gewoond en nog nooit iets ontvangen of gebruik gemaakt. Niet omdat de vader het niet wilde geven, maar omdat hij dacht als een slaaf. Want hij zegt op een gegeven moment, ja, voor mij is je een heel feest hier en voor mij is er nog nooit een geit geslacht. En wat zegt de vader dan? Alles wat van mij is, is van jou. In andere woorden, dat je dat niet gedaan hebt, ligt niet aan mij. Ik wil je alles geven. Maar je hebt het nooit gepakt omdat je denkt als een slaaf. Als je beseft dat je een zoon bent, dan is het zo makkelijk om van God te ontvangen. Want dan laat je je kaders los waar je in denkt, oh God wil me vast niet hiermee. Ja, natuurlijk wel, net als je eigen kinderen. En daarom moeten we zo ons denken vernieuwen, want dan wordt er gezegd in een preek, God geeft je niet wat je wil, alleen wat je nodig hebt. Nee, God geeft je ook wat je wil. De Bijbel zegt, hij geeft je de verlangens van je hart. Dat zeg je toch ook niet tegen je kinderen? Ik geef je helemaal niet wat je wil, alleen wat je strikt nodig hebt. Eén broek, één onderbroek, één paar sokken en één trui. Ja, ik heb nog honger. Maakt niet uit, zo verhonger je niet. En je krijgt alleen wat je nodig hebt, niet wat je wil. Nee, als je zoon vraagt, ik wil een ijsje, zeg je natuurlijk een ijsje. Weet je, je geeft ze ook wat ze willen. Weet je, dat is anders denken. Soms zitten we zo in een slavenmentaliteit. Dat is genade. Je krijgt niet wat je verdient, je krijgt gewoon dat je een kind bent. En dit is ook wat je heel vaak ziet. Oudste zonen zijn jaloers op jongste zonen. Als er jaloezie speelt in de kerk, heeft het te maken met het denken van een slaaf. Iemand anders krijgt de positie die jij graag had willen hebben. Kan jou het schelen, het koninkrijk wordt gebouwd. Ja, dat had ik willen doen. Dat is eigenlijk wat die oudste zoon zei. Ja, dat had ik willen hebben. Of als de een gezegend wordt, of genezen wordt, of maakt niet uit wat. Dan zijn sommige mensen hebben een afkeer. Maar dat is wat een slaaf denkt. Die oudste zoon die dacht zo. Waarom krijgt die jongste zoon dat? In plaats van dat hij blij was samen met de vader. Daarom zegt de Bijbel, als één lid gezegend wordt, verblijden we ons allemaal. Want dan worden we allemaal gezegend.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
6: Take away the stone.
5: What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing, vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid, spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. Ik geloof dat u gezegend bent met Dagelijks Brood. En als Dagelijks Brood u heeft gezegend, zoveel mogelijk, deel het met je vrienden, familie, social media kanalen en laat anderen ook van de zegen genieten. Dan mocht je luisteren via God Radio natuurlijk, dan kan je alles terugluisteren op Spotify, Dagelijks Brood of op YouTube bij Church Nation TV. En dan zoek je naar Dagelijks Brood en dan kan je alles vinden. Amen. Nou, we gaan praten deze week over Gods schat, Gods volheid in jou. En de Heere wil dat je geniet van zijn volheid in jou. Alleen soms leggen we onszelf beperkingen en limitaties op. En ik had gezegd, de grondtekst is in het boek van Matteüs 13, vers 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in akker verborgen, die iemand vond en verborgen, en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt de akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. En 2 Korinthe 4 vers 7 zegt, maar wij hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Dus we praten dus over dat, maar toch, hoewel wij al deze onbegrensde mogelijkheden hebben in het woord van God, sommige mensen leggen zichzelf limitaties op. En ik had gezegd dat limitaties is iets ervoor dat zorgt dat de mogelijkheden begrensd worden. Er is een begrenzing. Net als in een auto, je kan een begrenzing stellen in je auto. Of het is iets niet mogen of kunnen. Je mag het niet of je kan het niet. Een begrenzing. Of begrenzing is een punt waar je niet boven kunt komen. Maar ik heb gezegd dat, zoals gisteren, ik zie het nog één keer weer, elke vorm van limitaties die in je leven geplaatst is, is verbroken terwijl je aan het luisteren bent in de machtige naam van Jezus. En er zijn verschillende soorten limitaties natuurlijk. Persoonlijke limitaties, familielimitaties, religieuze limitaties, omgevinglimitaties en educatieve limitaties. En waarom ervaren wij eigenlijk limieten? Waarom soms gaan we niet verder boven dat waar we een limiet hebben gezet? En soms is de limiet dezelfde ons gelegd in onze eigen gedachten. Maar wanneer wij Gods woord lezen, dan zien wij, dan ervaren wij dat de Heere heeft geen limieten van hoeveel wij kunnen bereiken. De limieten zijn onbegrensd. Hij zegt, the sky is the limit. Nou, waarom mensen limieten ervaren? Nummer 1 is vrees. Ze durven niet verder te gaan dan wat ze gewend zijn. Ze durven niet uit de boot te stappen. Nou, wie heeft ooit op water kunnen wandelen totdat Jezus kwam? Niemand. Nou, totdat Jezus kwam, toen begon Jezus op water te wandelen. Nou, de mens dacht van, dit is onmogelijk, want water is vloeistof. En als je vloeistof, ja, vloeistof is niet vastig, is niet vast. Waardoor je kan er niet op staan. Maar Petrus stapte uit de boot. De rest waren bang. Heer, we gaan verloren. Heer, dat is een geest. Een ghost, zeiden ze. Maar Petrus zei, Heer, als u het bent, zeg tegen mij, bevel mij om naar u toe te komen. En Jezus zei, kom. En Petrus begint op water te lopen. En de andere 11 waren van, huh? Ze waren verbaasd. Dat er was geen onmogelijkheden. De mens kan op water wandelen. Nou, ik zeg niet dat je dat moet gaan doen. Alsjeblieft, doe dat niet. Alsjeblieft. Petrus handelde op het woord van Christus. Op het woord van zijn meester Jezus. Oké, als de Heer heeft gezegd, doe. Dan moet je het gewoon doen. Oké? Nou, vrees zorgt ervoor dat men niet buiten hun comfort zou kunnen gaan. Vrees houdt je op een bepaalde, ja, in een bepaalde limiterende stand. Met limitatie. Dat is wat vrees doet. Het houdt je tegen. Je durft gewoon niet de stap te nemen. Oké, er is een Bijbelvers die zegt van, de laks zegt van, hey, er is een leeuw op de weg. En dan blijft hij binnen. Hij checkt niet eens van, is het echt waar of niet? Dus met andere woorden, Als je hoort van, oh, het kan niet, doe het niet, je rent gelijk weg. Je moet het gelijk niet doen. Nummer twee, waarom wij limieten ervaren soms, is dat wij willen niet experimenteren. Wanneer er iets nieuws komt, dan durven wij soms niet te experimenteren. Nou, het is belangrijk om te kunnen experimenteren. Waarom? Omdat het is goed, want je weet nooit waar de grenzen ligt. Wellicht dat tijdens je experiment van dat nieuwe iets, dat je denkt van wauw, ik kon het en ik wist het niet eens. Oké, dat is wat wetenschappelijke mensen doen, ze experimenteren. En wij wandelen door geloof, wij experimenteren eigenlijk niet eens. We gaan gewoon vooruit. En we noemen dat misschien experiment, maar we gaan gewoon vooruit. En de Heer heeft gezegd, en we zien het wel, we gaan gewoon doen. Als het fout, dan gaat het zeker daarna weer lukken. We falen niet, we leren. Oké, of nummer drie, waarom mensen limieten ervaren in hun leven. Ze zijn te comfortabel. Ze willen niet buiten de comfortzone. Ze willen niet de extra mijl gaan. Ze willen niet de extra stap nemen. Buiten wat? De comfortzone. Buiten jouw rust en vrede. Oké, rust en vrede in je hart natuurlijk. Oké, daar heb ik het niet over. Maar de drukte. Want met nieuwe dingen komen er nieuwe uitdagingen. Experimenteren en niet te comfortabel zijn. Gewoon stap uit je comfortzone. Zeg, oh, maar het lukt mij niet. Ik weet niet of het mij gaat lukken. Doe het. Stap uit je comfortzone en dan ga je zien dat er zijn steeds meer mogelijkheden. De limieten heb je jezelf opgelegd. Of nummer vier, waarom wij limieten ervaren? Wij willen niet, soms niet leren. We willen geen nieuwe dingen leren. Wij willen niet nieuwe dingen gaan uitvogelen. We blijven met wat wij alleen maar kennen. Er is een Nederlandse spreekwoord die zegt, wat de boer wat niet kent, dat eet hij niet. Wat een boer niet kent, dat eet hij niet. Nou, ik experimenteer met eten altijd. Natuurlijk, ik eet niet overal, maar stevig dat ik ergens ben waar ik vertrouw. En dat is eten voor me. Ik zou alles proeven, ook al heb ik hem nooit gegeten. Gewoon even, op zijn minst proeven. Misschien ontdek je de beste eten die je ooit hebt gegeten. Maar als je niet wilt leren, je wilt niet experimenteren, je wilt gewoon lekker blijven waar je bent, dan zal je altijd limieten blijven ervaren in je leven. En de laatste is waarom mensen limieten ervaren is geen verlangens om beter te worden. Geen verlangens om vooruit te gaan. In de komende dagen ga ik meer hierop in. De kracht van verlangens. Alles begint bij verlangens. Alles. Alle vooruitgangen begint bij verlangens. Als je het niet verlangt, gaat het ook niet gebeuren fysiek. Er komt een verlangen. En verlangens komen wanneer je geïnspireerd bent. Het kan iemand zijn die je inspireert. Het kan natuurlijk, je bent aan het lezen. Je bent een preek aan het luisteren. Of je bent aan het bidden. Je krijgt inspiratie. En je verlangt om iets te zien. Iets te zien veranderen. Iets te zien gebeuren. Dus het is belangrijk om verlangens te hebben om vooruit te willen gaan, als je vooruit wilt gaan. En hoe kom je vanuit beperkingen en limitaties naar Gods best? Hoe doe je dat? Nummer 1, onderzoek. Onderzoek. Onderzoek wat in de Bijbel staat over jou. Onderzoek wat in de Bijbel staat over de mogelijkheden die God ons heeft gegeven. Een van de teksten die mij recent het meest heeft verbaasd is in het boek van, nou niet verbaasd natuurlijk, maar ik geloof in de voorspoed dat God wil dat je voorspoedig bent. 100%. Maar in het boek van Efeze 3 staat een mooie tekst. Onderzoek wat de Bijbel zegt over je gezondheid. Weet je, sommige mensen blijven in ziekte wandelen omdat ze niet willen onderzoeken wat de Bijbel erover zegt. En ze zeggen, ja, iedereen wordt ziek. En ze blijven dan elke keer in het leven ziek worden. Onderzoek naar wat de Bijbel erover zegt. Efeze 3 bijvoorbeeld spreekt in vers 8, zegt hij, mij, de allerminste van alle heiligen, spreekt Paulus hier, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onaanspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. De onaanspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Er is onaanspeurlijk, onvindbaar. Eigenlijk nee, het is vindbaar, maar we hebben nog niet gezocht, goed ingetapt om te zien de rijkdom in Christus. Paulus zegt dat door het evangelie de onaanspeurlijke, unfathomable, zegt de Engelse vertaling, untraceable, Dus de rijkdom die wij hebben in Christus is beyond description. Gods wil is jouw voorspoed. Niet om selfish te zijn. Niet om gierig te zijn. Maar om een kingdom mindset te hebben. Om het koninkrijk van God vooruit te pushen. Om het koninkrijk van God financieel te ondersteunen. Om vooruit te gaan. Oké? Ik zeg vaak dat de islam begrijpt dit beter soms dan christenen. Als je kijkt naar islam, ik heb gelezen in de islamitische landen, ze zijn verplicht om 2% van hun BNP, bruto nationale product, 2%, dat zijn miljarden euro, om dat te investeren in een islamitische koers. Dus stel je voor dat in Frankrijk of in Nederland een bepaalde imam of een moskee wilt een grotere moskee bouwen. Oké? En ze sturen een brief naar een van de islamitische landen. En het is bewezen dat ze echt gaan bouwen. In no time hebben ze dat 2 miljoen, 3 miljoen, 4 miljoen, 5 miljoen euro die ze nodig hebben. In no time. Want elke islamitische land is verplicht in hun religie natuurlijk. In hun koninkrijk, niet van God. Oké? Maar ze zijn verplicht om 2% van hun BNP, bruto nationale product, te afstaan aan een religieuze, islamitische religieuze doel. Nou, wij als christenen, als wij dit begrijpen dat... Hey, de Heere zegent ons om zijn wil, om zijn werk vooruit te pushen. Dan zullen wij zien dat het evangelie met veel vaart vooruit zal gaan. Met een grote vaart vooruit zal gaan. Waarom? Omdat we zijn kingdom minded. We zijn koninkrijk bewust. Koninkrijk bewust. Dus nummer 1, hoe kom je van beperking af? Onderzoek de mogelijkheden in de Bijbel. Wat God heeft gezegd over uw leven. Wat God heeft gezegd over uw gezondheid. Wat God heeft gezegd over uw voorspoed. Wat God heeft gezegd over uw kinderen. Wat God heeft gezegd over uw gezin. Wat God heeft gezegd over uw familie. Breek de limitaties af door nummer 1 te onderzoeken. En als je onderzocht hebt, dan ga je het bewonderen. Dat noemen wij meditatie. Je gaat over nadenken. Je gaat zien van wauw, de Heer wil mij voorspoedig hebben. Niet voor selfish reason, niet voor gierige redenen. Nee, om een kingdom financer te zijn. Om een kingdom mindset te hebben. Ga dat bewonderen. We noemen het met een religieuze woord mediteren. Bewonderen. Je leest in de Bijbel van, hey, door zijn striemen ben ik genezen. En je begint te bewonderen van, wauw, door zijn striemen. Dus ik hoef eigenlijk niet ziek te zijn. Dat is bewondering. Oké, we praten over dus hoe kom je vanuit beperking en limitaties af. Oké? Je begint te bewonderen van wauw, de Heere heeft het beste van mij. Ik ben het hoofd en niet het staart. Ik ben een winnaar en geen verliezer. Ik ben een overwinnaar en geen slachtoffer. Dan zegt hij in al deze dingen, we zijn meer dan overwinners. Wanneer je deze teksten begint te bewonderen, man, het gaat een zaad in je hart zaaien. En dan pas ga je ernaar streven. Het begint bij verlangen. Romeinen 8 zegt iets eigenlijk heel moois. Over een tekst die je over na kan denken of ook kan bewonderen. Hij zegt, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Man, ga het bewonderen. God is voor mij. Dat betekent dus niks. Wie of wat dan ook. Wie of wat kan tegen mij zijn. Want de eigenaar van de hemel en de aarde, die is met mij. Je begint het te bewonderen. En als je het bewondert, dan is het in je hart. Oké? En dan ga je streven. Je gaat daarna streven. Je gaat eisen. Eigenlijk nee, eerst begin met streven. Je gaat daarna streven om in gezondheid te wandelen. Om in voorspoed te wandelen. Je gaat daarna streven om de beste te zijn wat God jou heeft gemaakt. Je gaat daarna streven om alle goodies die de Heer aan jou heeft gegeven. Je gaat daarna streven om gewoon te ontvangen. En dan ga je het opeisen. Zeg Satan, blijf af van mijn voorspoed. Blijf af van mijn gezondheid. Blijf af van mijn familie. Blijf af van alles wat de Heer mij heeft toevertrouwd en mij heeft gegeven. Je eist het op. En dan ga je zweten indien nodig. Dat betekent volharding. Oké? Volhard in geloof. Je gaat zweten indien nodig. Stel je voor dat je hebt het geëist, maar je ziet het nog niet gelijk. Nee, blijf erin. Ga niet zeggen van ja, ik heb het dan gestreefd en ik heb het opgeëist, maar het is niet gebeurd. Nee, blijf erin. Je zweet indien het nodig is. Dat noemen wij volharding met de religieuze taal. En dan ga je het krijgen. En nu ben je geïnspireerd. Want je hebt gezien dat het werkt. Het woord van God werkt. En het doet wat het zegt. En het zegt wat het doet. Halleluja. Morgen gaan we door je over hoe kan je dus beperkingen en limitaties verbreken om in Gods volheid te wandelen. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag en hebt een gezegende dag. En voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Er is niemand in het Nieuwe Testament die in zijn brieven zoveel over onze nieuwe identiteit in Christus heeft geschreven als de apostel Paulus. In 1 Korinthe 1, vers 30 schrijft hij: door God bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig, en door Hem worden wij verlost. Wist je dat God in het Oude Testament ons al heeft laten zien wat het betekent om in eenheid met Christus te zijn goedgekeurd en aanvaard? Als een Israëliet met zijn offerlam op weg was naar de tempel in Jeruzalem, wisten de mensen dat hij flink gezondigd had. Hij onderging hun afkeurende blikken met gevoelens van schuld en schaamte. Maar als hij eenmaal in de tempel was, hoefde hij niet bang te zijn dat de priester hem zou afwijzen. In tegenstelling tot de mensen in Jeruzalem had de priester helemaal geen oog voor het zondige verleden van de gelovigen. De blik van de priester was enkel gericht op het lam. Het lammetje dat in de tempel geofferd werd tot vergeving van zonde moest vrij zijn van ziekte en onvolkomenheid en mocht helemaal niets aan mankeren. Het lam moest volmaakt zijn. Als het lam volmaakt was, dan nam de priester het offer aan. Zo werd de boosdoener in het lam door God goedgekeurd en aanvaard. Prijs God dat hij voorzien heeft in een volmaakt lam. Omdat niemand iets op jouw lam aan te merken kan hebben, word jij door God goedgekeurd en aanvaard. In eenheid met het lam van God ziet God jou nu als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt. Wat er ook gebeurt, Gods blik is gericht op Jezus in jou. God ziet jou niet in je zonde, hij ziet jou in Christus. Misschien denk je dat je, als je weer eens gezondigd hebt, toch een zondaar bent. Vergeet nooit dat niets wat jij denkt, wat je voelt of doet, jouw identiteit bepaalt. Maar wat Jezus, het volmaakte Lam van God, voor jou heeft gedaan.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat, ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen, wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post me heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde en zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet schreef me, ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me, mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens, hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, zoals hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef, ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt, ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw. Eerst bidden voor de gevangenen. En dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Het onderwerp van vandaag is roemen in verdrukking.

0: the blood of Christ.
1: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
2: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
3: Wij hebben gezien dat geloof met de mond beleden moet worden en in daden moet worden uitgewerkt. Nu komen we bij de derde mast. Doorgaans worden we daar niet graag mee geconfronteerd, maar desondanks kunnen we er niet omheen. Geloof moet beproefd worden. In de Romeinenbrief schrijft Paulus in hoofdstuk 5 over onze geloofsrelatie met God door Christus. Hij gebruikt 3 keer het woord roemen. Dit is een zeer sterk woord dat een vertrouwen of zekerheid aanduidt waar we trots op zijn. In het tweede vers in hoofdstuk 5 lezen wij, Paulus zegt daarbij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat is niet moeilijk te begrijpen. Als we echt geloven dat we nu al erfgenamen zijn voor Gods heerlijkheid en dat we die met hem tot in eeuwigheid zullen delen, dan is het heel natuurlijk om daar opgetogen, blij en vol verwachting over te zijn. Maar in vers 3 gebruikt Paulus precies hetzelfde woord. En hij zegt, en dat niet alleen, maar wij roemen ook in verdrukkingen. Op het eerste gezicht lijkt dat belachelijk. Wie zou nu ooit verwachten dat hij in verdrukkingen roemt? In moeite, vervolging, eenzaamheid, onbegrip of in armoede, ziekte of rouw. Waarom zou Paulus suggereren of zou God verwachten dat wij in dergelijke situaties gaan roemen? Gelukkig geeft Paulus ook een reden, want hij gaat verder. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Paulus antwoordt samenvattend: de reden om zelfs in verdrukking te roemen is dat wanneer het ontvangen wordt als van God en het wordt doorstaan in geloof. Het zal de resultaten in ons karakter voortbrengen die op geen enkele andere manier tevoorschijn kan komen. Als we Paulus' antwoord nauwkeurig analyseren, ontdekken we dat hij 4 opeenvolgende stadia van karakterontwikkeling noemt, die het resultaat zijn als de beproevingen, dus de verdrukkingen, worden doorstaan. Laten we die 4 eens bestuderen. Vandaag doen we de eerste 3 en morgen komt de 4e aan bod. Ten eerste volharding. Anders gezegd doorzettingsvermogen of uithoudingsvermogen. Dit is een essentieel aspect van christelijk karakter. Zonder deze eigenschap zullen we veel van Gods mooiste en kostbaarste zegeningen mislopen. Dan komt de 2e. Beproefdheid. Het Griekse woord is dokime. En anders vertaald karaktersterkte. Een gerijpt karakter. Gods goedkeuring. Of bewijs dat we de proef doorstaan hebben. Het woord is nauw verwant met metaal dat de vuurproef heeft doorstaan. Op deze beeldspraak zullen we nog terugkomen. Dan de 3e, hoop. De Bijbelvertaling van J.B. Phillips zegt hier een standvastige hoop. Dat is dus niet dagdromerij of een vlucht uit de werkelijkheid. Dit soort hoop is een sterke, serene, zekere verwachting van het goede dat uiteindelijk uit het proces van beproeving tevoorschijn zal komen.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Kom, Heer Jezus. Ik ben geduldig en houd moed tot de Heer komt. Want zijn komst is nabij. We hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ik troost mijn broeders en zusters met deze woorden. Ik let op, waak en bid, want ik weet niet wanneer het de tijd is. Ik blijf trouw aan uw gebod om stand te houden. U zult mij bewaren als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. U komt spoedig. Ik houd vast aan wat ik heb. Dan zal niemand mij de lauwerkrans kunnen afnemen. U zegt, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Heer, ik wil me niet verzetten tegen beproevingen, maar vertrouw u in alle omstandigheden. Wilt u mij leren om zelfs te roemen in beproevingen, omdat ik daardoor volharding zal krijgen en karaktersterkte? Dank u wel voor de hoop die u mij geeft dat er uit de beproeving iets goeds zal voortkomen. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 085-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derk Prins. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derk Prins Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
11: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
11: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop.
9: Dit is God Radio.
12: De werkweek zit erop.
13: Woehoe!
12: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaPoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: God Radio. Je radio leeft weer.
7: Oh. That's it.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en god.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
8: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Come on, somebody. Are you here for Jesus tonight?
1: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Dit is God Radio.

Zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Teach me to love.

God Radio. Je bent niet alleen.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
8: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you.
0: Kom naar de open dag, CharisBibleCollege.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
5: Holy, holy, holy are you, Lord.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: What? What did you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de Schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
2: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Kom naar de open dag. Charisbiblecollege.nl.
1: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed en met die aantrekking ook.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.
4: Let's see.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com, and I look forward to seeing you there.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
11: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
13: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag staan we stil bij de vraag of een christen, als hij gezondigd heeft, nog zijn zonde moet belijden. Aan het kruis heeft Jezus toch al onze zonde op zich genomen. Daarom lezen we vandaag uit Johannes 13, vers 10, waar Jezus zegt: wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Als je gezondigd hebt, doet dat wat met je. Je schaamt je, je voelt je schuldig, je raakt je vrede en blijdschap kwijt. Door jouw zonde wordt je relatie met God verstoord, maar niet verbroken. God heeft immers jouw naam in zijn handpalm gegrift. Hoe kan hij jou dan vergeten? Een christen die zondigt, belijdt zijn zonde dan ook niet om gered te worden, maar om gereinigd te worden. Het verhaal van de voetwassing, waar Johannes over spreekt, helpt je dit te begrijpen. Toen Jezus de voeten van Petrus wilde wassen, protesteerde hij fel. O nee, zei hij, nooit in de eeuwigheid zult u mijn voeten wassen. Maar Jezus antwoordde hem: als ik ze niet mag wassen, heb je geen deel aan mij. En toen zei Simon Petrus: Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Typisch Petrus. Maar Jezus zei dat dat niet nodig was. Hij zei toen, wij herhalen de woorden: wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Paulus legt het eigenlijk uit in Titus 3, vers 5. Daar zegt hij dat we door het bad van de wedergeboorte in Christus al geheel rein zijn in Gods ogen. Hij schrijft: God heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Toch leef je nog in een zondige wereld. Je geestelijke voeten kunnen vies worden. Als je struikelend achter Jezus aangaat, heb je slechts nodig dat je voeten gewassen worden. Je belijdt je zonde en ontvangt vergeving om met vreugde de weg van Jezus te gaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: recorded from our television, and then we have a set of CDs. If you'll listen to our announcer, he will give you all this information about how you can receive this product, and I encourage you to please get it. This would transform your life. So listen to our announcer. Please call or write today, and join me again tomorrow as I continue to teach on the power of imagination.
1: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Kom naar de open dag. Charisbiblecollege.nl.
2: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbelschristelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Do you wanna come to the mountain of the Lord? Do you want to come to the mountain of the Lord?

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Christmas.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de Bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Dutchpod Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
2: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
0: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. Caris Bible College.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
11: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.